0: mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ik hou van Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip. En Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: लकड़ी
1: यू आर यू आर यू आर
2: दिट इज हेट उजाला न्यूज. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
3: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: You are Amesha.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip. En Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
1: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: क्या कहेगा।
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip. En Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens. Dat is streng verboden. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen. 30.000 mensen zitten zonder stroom. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. En de douane in Rotterdam ontdekte illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens. Dat is streng verboden. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen. 30.000 mensen zitten zonder stroom. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. En de douane in Rotterdam ontdekte illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens. Dat is streng verboden. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen. 30.000 mensen zitten zonder stroom. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. En de douane in Rotterdam ontdekte illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. Ongeveer 10 minuten. En ook op de N242 is file rijden richting Alkmaar. Tussen Alkmaar en de A9 ongeveer een kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. Ongeveer 10 minuten. En ook op de N242 is file rijden richting Alkmaar. Tussen Alkmaar en de A9 ongeveer een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op UR, Ujala Radio.

half zeven geweest in de uitzending van Ujala Radio. Heel, heel hartelijk welkom. Goedemorgen, Nederland. Swagatam, Khushamdeed, Namaskar, Satsriyakal, Assalamu Alaikum. Namens directie en crew van Ujala Radio. Een hele mooie dag aan u allen toegewenst. Het is dinsdag 9 juni 2026. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten en ook wel de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen. Velen zijn al druk bezig met zich klaarmaken. Anderen zijn nog even lui. En als je nog even een minuutje of twee wacht, dan ben je eigenlijk te laat hoor. Dus schiet op mensen. Je moet naar het werk en de anderen moeten weer naar school. En de anderen wachten vol spanning op de examenuitslagen. Ja toch? Want dat is donderdag aanstaande. Kunnen we de vlag uit en de tas buiten hangen? Ja, wat voor tas hang je tegenwoordig buiten? Ze hebben allemaal een backpacktas-achtig ding. Anyway, dankjewel voor het luisteren naar Ujala Radio. 24/7 at your service. Zo, daar gaan we van start met een mooie song. Het is ook weer eentje van een tijdje geleden. Maar ik dacht deze uit het album Rang van Abhijit vind ik een geweldig lied om.

Kijk eens aan, weer zo'n prachtige song waarmee we van start zijn gegaan. Is dus uit het album Rang van 2012 ook alweer. Maar er zijn heel veel mooie liedjes daaruit. En vandaag heb ik deze dus voor je eruit gehaald. En dan gaan we door met Nihal Tauro en Ancona Mukherjee.

Great Song was dat ook weer van uit het album Himeshke Dilse. Was dat het ook alweer? Ja, inderdaad, Himeshke Dilse. En heeft op dat album ontzettend veel liedjes gezet van artiesten die hadden meegedaan met Indian Idol. En niet alleen met hun, ook met de grotere artiesten heeft hij veel gedaan. Sjaan bijvoorbeeld, of met Sonu Nigam en Alka Yagnik. Dus heel veel heeft hij daarop gezet. En dat was weer een van die prachtige songs. En ja, dan moeten we weer richting de 90s gaan. Hè? Ook even zoeken, waar heb ik dat nou ook alweer gelaten? En welk lied wil ik nu als eerste voor u erbij halen? Want er zijn alweer allemaal van die mooie liedjes die we dan weer hebben. Ik heb eentje hier zo voor je waarmee ik van start wil gaan. Van Aisha Bhosle en Kumar Sanu. Uit de film Chamatkar.

Zo, een van de films waarin Shah Rukh Khan in heeft gespeeld. Ja, en toen was hij nog erg jong hoor. Ja, wat wil je ook alweer? Is ook veel jaar geleden, uit 1992 ook alweer. Nasiruddin Shah heeft ook erin gespeeld, zie ik. En wie was de lady? Oh, dat was Urmila Matondkar. Ja, en eigenlijk zijn ze daarna nooit weer samengekomen. Shah Rukh en Urmila. Het is hun enigste film, als ik me niet vergis. Anyway, laten we maar even verder gaan met die andere song die ik dan weer voor je heb. En dat is een liedje uit de film Janam, waar we dus nu naar gaan luisteren. En by the way, dankjewel allemaal voor de appjes. We gaan daar strakjes de aandacht aan schenken. Na dit liedje, dus na de commercial break. Want dan krijgen we gelijk daarop de commercial break. Dus blijf gewoon afgestemd op het Jana Radio. Dankjewel, Dilse Bhout Bhout Shukriya.

0: de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel plant- en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ per. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, raat en din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Made en knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten oponthoud. En ook de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venraai en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat. Ghar ghar mein. Oto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap ujjala hi ujjala sunte hain. Ujjala kisaat. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Zo, 7:08 geworden. Hele goeiemorgen aan u allen toegewenst. En ook degene die me al appjes hebben gestuurd. En heren Wien, dank je wel voor je appje. Vandaag een half uurtje te laat, hè? Beetje uitgeslapen vandaag. Oké, dat mag natuurlijk, hè? Maar welkom, fijn dat je erbij bent. Aasje uit Haarlem, dank je wel ook voor je appje. En ook Wimla wens ik een mooie dag toe. En ook de groeten aan Paul en Ine. Een fijne dag ook toegewenst aan zus Lina daar in Enschede. Ook mijn matchmaker in Amstelveen is er gezellig bij. En geniet van haar favoriete zender Ujala Radio. Chandra, welkom ook. Mooie dag ook voor jou. En ook Gisla, die maakt zich klaar om lekker met vakantie te gaan. Heerlijk is dat hoor. Dus waar je ook naartoe gaat, altijd een appje sturen, want we zijn altijd online, hè. Tegenwoordig wel overal waar je komt heb je wifi of wifi, zoals ze zeggen in Suriname of in Amerika. Of Engeland ook wel. Waar je ook bent, stuur een appje. Oké, we zijn nog niet klaar, want Latchman G heeft ook al een appje gestuurd. Hij is bijna een van de laatste die een appje stuurt in de avond, in de... Ja, om ons goede nacht toe te wensen. En ook vrijwel een van de eerste die weer opstaat om ons een fijne dag toe te wensen. Dank u wel, meneer Letchman. Mijn broer Rakesh is ook ready for work. Werkse, zal ik zeggen. En hallo, Imroji. Ja, je zegt altijd zonnetje tegen me. Dank je wel daarvoor. En je zegt dat ik jullie dag ook altijd weer goed maak. En dat is fijn te weten. Dat ik er geen saaie dag van maak voor u. Een mooie dag daar in Groningen toegewenst. En ook Ria Kallo is erbij. En wenst ook altijd de crew van Ujala Radio een mooie dag toe. Hartelijk dank. Leila, goedemorgen meis. Dankjewel voor je vrolijkheid ook. Oké, nou waarmee ga ik beginnen? Zal ik iets rustigs doen of moet ik toch maar gelijk hard van start gaan? Ja, je weet hoe het eraan toe gaat, hè. Soms hebben we van die snelle liedjes altijd waarmee we beginnen. Maar ja, we gaan gewoon daarmee beginnen, denk ik hoor. Of toch maar iets rustig. Wat zal het zijn? Ik ben even in twijfel daarmee, hoor. Nou, weet je wat? We beginnen gewoon met deze Mashuka. Dat is niet te snel, niet te langzaam. Ja, toch? Het is precies Peach.

Ashuka, gebracht door Raghav Chaitanya en Ruba K samen met Mahmoud. En uit de film Nadania van vorig jaar heb ik deze van Tushar Joshi en Madhubanti Bakshi voor u erbij gehaald. Music by Sachin en Jigar. Die twee maken ook altijd mooie muziekjes.

Ja, relative family. Ja, we kunnen allemaal wel eens fouten maken. Maar sorry zeggen is niet dat het jou kleiner maakt. Het maakt jou juist groter. Het maakt je juist groter. Want dat moet je, daar moet je wel lef voor hebben om je fouten gewoon toe te geven. Dat is ook een van de dingen. Waarvan mensen denken van, nou, als ik dat zeg, dan is het dat ik me kleiner maak dan de ander. Die ander is fout geweest. Maar ja, wie er ook fout is geweest, vaak weet je niet eens meer waarom er een ruzie is gebeurd. Anyway, 35 filemeldingen met een gezamenlijke lengte van 156 kilometer. So you know now. Oh.

Do you know? Wat een heerlijk liedje was dat van Diljit Dosanjh. En deze man is geweldig. Hij kan geweldig acteren. Hij wordt ook heel veel gevraagd. En zingen kan hij ook als de beste. Maar goed, we gaan nu door met deze van, even kijken, IP Singh. Samir en Jan en Anne Malik, die hebben de muziek in de tijd gemaakt. Maar dit is nu in een trendy outfitje gezet. So let's go!

Anjare Tuneri was dat ook weer hier bij Ojala Radio. Laat ik even snel gaan naar een ander liedje wat we zo meteen te horen gaan krijgen. En dat is Chikri Chikri. Ja, we hebben het gehoord, hè? Die Ramcharan is ontzettend populair. Maar ook zijn bodyguard. Die zou weer een bodyguard moeten nemen om hem nu te beschermen. Zoveel zijn de paparazzi's nu achter hem aan. We gaan dus luisteren naar Chikri Chikri. En daar heb ik het niet over dat spel. Chikri Chikri. Of heet het wel zo? Ja, inderdaad. Maar ik weet bij de baard van Mozes niet hoe je dat spel moet spelen. En wat je allemaal moet doen daarmee. Dus hou ik het maar bij dat liedje. Chikri Chikri.

Nou, daar word je toch wel lekker vrolijk van, nietwaar? Als je vooral blijft luisteren naar Jala Radio, dan kan jouw dag niet meer stuk. En dit vind ik ook fantastisch. Geweldig gedaan door de Wiener Sisters.

Op sitaar gedaan, hè? Let's beat it! Auntie Jessie, dankjewel voor je appje en ook Margriet daar in Estepona. De Golden Girls, Femia, Bea en Malte, fijne tijd daar. En Waldo, die geniet ook hier zo op zijn eigen manier, hoor, in zijn tuin. Hier in Zwaag. En de Biergy, Arparivare in Purmerend, hartelijk dank ook voor jullie appje. Sudeesh, werk ze ook weer voor vandaag. Een fijne dag toegewenst. En Yvonne Douwle, dankjewel ook voor jouw appje. Maak er een mooie dag van. Half acht geweest, dus wij gaan nu van start met de nieuwtjes. En waarmee beginnen we? Nou, ik begin hiermee. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld zo'n 25 kilo voedsel weg. En dat blijkt dus uit onderzoek van het Voedingscentrum naar Voedselverspilling. En dat eens in de drie jaar wordt gepubliceerd. In 2022 werd nog zo'n 28 kilo weggegooid. En in 2019 was dat 30 kilo. Over 5 jaar moet voedselverspilling zijn teruggebracht naar 18 kilo per persoon per jaar. Dus nu is dat nog gemiddeld 25. Ja, ietsjes minder. Maar strakjes moet dat dus, over 5 jaar dus, moet dat dus 18 kilo per persoon worden. Nou weet ik dat ik zelf niet veel verspil. Dus zal het niet aan mij liggen, die 18 kilo. Maar voor dit onderzoek doken inspecteurs steekproefsgewijs in de afvalcontainers van zo'n 130 huishoudens in 13 gemeenten. Voor GFT-afval is een steekproef onder 120 huishoudens in 12 Nederlandse gemeenten gehouden. En daaruit bleek dat vooral brood werd weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Bij elkaar opgeteld waren deze voedingsmiddelen goed voor 53% van het totaal aan weggegooid voedsel. Omgerekend werd er in 2025 voor 100 euro per persoon weggegooid. Het terugdringen van voedselverspilling is een ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties waar Nederland zich aan heeft verbonden. En dat er over 5 jaar daadwerkelijk 7 kilo per persoon per jaar minder wordt verspild dan nu, is volgens expert duurzaamheid van het voedingscentrum Lilo van Lieshout. Voedingscentrum Lilo van Lieshout geen uitgemaakte zaak. Sterker nog, met de huidige trend wordt dat doel niet gehaald. Nee, we verspillen ontzettend veel. Want vaak bestelt men ook eten online. En als je dat ding ziet, dan ziet het er niet smakelijk uit. Dan denk je, hebba, wat is dit nou weer? Dus dan denk je, nou, dan ga ik maar zelf eventjes naar de winkel toe lopen om iets te halen. Zo heb je dat tegenwoordig. Maar ik blijf nog even bij de boodschappen. Want als je gaat verspillen, dan krijg je dit dan ook weer. De boodschappen worden duurder. Boodschappen worden volgend jaar tot wel 10% duurder. En daarvoor waarschuwt supermarktkoepel CBL in een brandbrief aan het kabinet. De prijsstijgingen zijn volgens de branchevereniging deels te wijten aan maatregelen van de overheid. Het CBL stelt dat enkele maatregelen kostenverhogend zijn, zonder dat daar een toegevoegde waarde tegenover staat voor de klant in de winkel. Het gaat onder andere om suikertax, de vrachtwagenheffing, energieheffingen, verhogingen van het minimumloon en het minimumjeugdloon en diverse toevoegingen bovenop de Europese wetgeving. De brancheorganisatie roept daarom met klem op de voorgenomen beleidsmaatregelen de komende tijd niet uit te voeren. De supermarkten zijn bang dat deze maatregelen bovenop de prijsstijgingen door de wereldwijde ontwikkelingen en de oorlog in het Midden-Oosten de boodschappen nog extra duurder zal maken. En afhankelijk van het product kan die verhoging van de prijs 4 tot 12 maanden duren. Dus het zal niet maar voor eventjes zijn, het zal dus voor een tijdje zijn dat het zo duur kan blijven. Nou, dat is dan niet zo fijn om dat te horen, hè? Anyway,
Het is alweer 7:55. Laten we nu maar weer naar een mooie song gaan uit 1972. Oh my.

0: Johanna.
1: Oh, my lovely darling. Moet ik het zelf gaan zingen? Niet toch? Dat kan ik niet hoor. Dat kan ik echt niet. En dat laat ik maar aan de beste over. Anyway, dankjewel. My bro Rakesh, die heeft me uitgelegd wat die chikere chikere inhoudt. Dat men geld dus zet op nummer 1 tot en met 6 en 2 dobbelstenen. Even kijken hoor, waar is mijn berichtje? En 2 dobbelstenen in een kom. En dat moet flink geschud worden. En wat open gaat, bijvoorbeeld een 5 en een 6. Maar, en als je je geld daarop hebt gezet, dan krijg je een dubbele uitbetaald. Oeh, zo'n soort van gokken dus. Een soort van, hoe noem je dat ook alweer? Wat ze in het casino doen. Ja, dat dus. Ik heb het ooit wel gezien op de kermis, weet ik nog wel. Heel klein was ik toen. En dan zag je ze daar, maar we mochten nooit staan kijken. Dat was niet goed voor ons, zei mijn ma. Oké, dan gaan we door met het nieuws. Ernstig nieuws. Want door de groei van het aantal banen in ons land kan vertragen. De groei dus van het aantal banen in ons land kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. En dat heeft de uitkeringsinstantie UWV berekend. Het UWV keek voor de arbeidsmarkt van tot 2028 naar een scenario waar de energieprijzen snel zullen dalen en één waar de hoge prijzen langer aanhouden. In het ongunstige geval komen er in 3 jaar 75.000 minder banen dan in het gunstige geval. Er is dan nog wel groei, maar veel minder dan eerdere jaren. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat ziet Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en advies bij het UWV. Sinds Israël en de VS in februari Iran aanvielen, stijgen de energieprijzen wereldwijd hard. Het heeft volgens het UWV vooral effect in de sectoren industrie, vervoer en opslag. En daar zullen minder banen zijn door de hoge energieprijzen. Ook de uitzendbranche gaat dat voelen. Witjes zegt verder hierover, veel mensen die via een uitzendbureau aan het werk gaan, werken in sectoren als vervoer en in industrie, die zullen het dus wel merken. De hoge energieprijzen werken ook door in de koopkracht. De hogere inflatie en de lagere koopkracht hebben vervolgens effect op het aantal banen in bijvoorbeeld de horeca. Je kunt nog meer lezen hierover. Want men heeft het dan ook over de doorstroming en de ontwikkeling wat er allemaal gaat gebeuren. Maar goed, ik ga nu naar het buitenland toe. In heel Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana en het vermeende falen van het Franse justitiesysteem. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al eerder meerdere aangiften waren gedaan van misbruik van minderjarigen. De zaak zorgt dus voor veel ophef. Onder meer in Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd, zo meldt BFM-TV. Ondanks een demonstratieverbod heeft een grote menigte zich ook verzameld voor het Franse ministerie van Justitie in Parijs. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. Er werd een 41-jarige man opgepakt in deze vermissingszaak en het gaat om ene Jeroen B., de vader van een vriendinnetje van Liana. En beide gezinnen zouden elkaar al jaren kennen. Volgens justitie was B. in het verleden al meerdere keren betrokken bij meldingen en onderzoeken naar feiten waarbij minderjarigen betrokken waren. Maar ja, dan zou ik zeggen van dan moet je toch geen vriend meer zijn met deze familie van wie er al aantijgingen daartegenover waren. Dan zou ik zeggen van dan moet je ver van ze blijven. Maar goed, dat is dus niet gebeurd. We gaan ons weer richten op de muziek. En dan heb ik nu deze voor je eruit gehaald. Is de Lambada-song van Usha Utu. Ze zingt zowel de originele Portugese taal van Brazilië, want de lambada is van Brazilië, en ze zingt hem ook in het Hindi.

0: Hoe zou het doen? Was dat met de Lambada Song hier bij Ojala Radio? Nou, wat voor nieuws heb ik nog meer voor je? Uiteraard sport natuurlijk. Want het Nederlandse elftal heeft de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar de wedstrijd tegen Japan gewonnen. In het ICAN Stadium in New York wist Oranje echter niet te overtuigen. Er waren twee penalties van Cody Gakpo, heet die jongen, Gakpo, nodig om een overwinning over de streep te trekken. En eerder had Igor Sergeev Oezbekistan nog op een gelijke hoogte gebracht. De bondscoach, Ronald Koeman, koos in de laatste generale repetitie voor, dat is dus voor zondag, voor vrijwel dezelfde opstelling als in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. En alleen de rechtsbackpositie was even anders geregeld. En daar keerde Denzel Dumfries terug van een schorsing. En Jurriën Timber, die was geen optie meer voor Koeman. De verdediger die net op tijd fit leek, heeft toch te veel last van een liesblessure en keert terug naar Nederland. Ja, die moet maar eerst eventjes gaan uitzieken, goed uitrusten. Dat die liesblessure weer helemaal beter wordt. En Oranje, die kreeg in de eerste helft, net als in de wedstrijd tegen Algerije, een aantal kansen. En ze hebben het eigenlijk allemaal niet goed benut. Je weet niet wat je hiervan moet zeggen, hoe ze het zullen doen op het WK in Amerika. Ik weet niet hoeveel Nederlanders er zullen gaan, want de kaartjes zijn niet echt goedkoop. Maar ja, we zullen zien wat het gaat worden daarmee. Even kijken, ik had gisteren een van die andere songs voor je, een nieuwe uit de film Mascara.
1: Queen Victoria.
2: Queen Victoria की तरह कैसे देख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी, मलिका तिलफरेब.

En toen was dat liedje afgelopen, ja, zo snel gaat dat allemaal. Even nog de appjes die ik binnen heb gekregen erbij halen. Bye, Hadji Abdul Wahab, Dennis, een hele fijne dag ook toegewenst. En Andrew en Chitra, dankjewel ook voor jullie appje. En geniet ze en werk ze, zal ik zeggen, hè. En ook Marian daar in Groningen wens ik een hele mooie dag toe. Fijn dat jullie allemaal zijn afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. Oké, dan gaan we naar onze 70s ook weer. Voor 8 uur, hè. En degene die aan het verkeer deelnemen, wees voorzichtig. Een ongelukje schuilt altijd in een klein hoekje. Even knipperen met je ogen of je kijkt naar je telefoon. Niet doen, want anders heb je de poppetjes zometeen aan het dansen. En dat wil je natuurlijk niet, hè? Boelena Danedil, Asha G.

live vanuit de Hoogstad.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel planten en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane toh. Dhindhora baja dijiye.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, 4.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt in volle gang. We naderen de 400 kilometer. Wat opvalt is dat er weinig tot geen bijzonderheden zijn. Vooral veel dagelijkse files. Zoals op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer, een kwartier extra. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Ongeveer een kwartier over 17 kilometer. De A27 dan, Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, dik een kwartier. En een kapotte auto op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf afrit Arkel, 4 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abuja Radio. Tu jane toch, haha, tu jane toch, Abuja Radio. Sabse bad kawala.

Zo, inmiddels geworden 7 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. We hebben de filemeldingen gehoord. Het is dus behoorlijk druk. Rij voorzichtig. Laat je vooral niet afleiden door ons van Ujala Radio. Wij proberen u in goede banen te leiden. Met de mooie muziekjes. En ik begrijp dan wel dat je soms wil dansen op bepaalde muziek. Maar doe dat maar liever niet en hou beide handen aan het stuur. En als je al op het werk bent, dan moeten wij je ook niet afleiden, hè. Maar het is wel leuk dat u af en toe gewoon even stiekempjes meeluistert naar Ujala Radio. Heel zacht houden, dan komt het allemaal wel goed, toch? Dan stoor je niemand. En jezelf zijn zeker ook niet. Maar goed, we gaan door. Want ik heb dan ook weer de 80s song voor je klaarstaan. En ditmaal is dat uit de film Haan van 1983. Raoul de Verman heeft de muziek gemaakt en hij is hier. Hij, Asha Bhosle zingt hem samen met Kishorda. En hij heeft waarschijnlijk ook wel iets erin te brengen. R.D. Burman, Asha Bhosle en Kishorda uit de film Haan van 1983.

0: Zo, dat was een hele mooie ook weer, hè?
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Zo is dat, we zijn er altijd weer voor u. Hé, hey Kees, je bent laat vandaag. En dan nog wel op 30 meter hoogte vandaag. Hartelijk welkom. En ook Mila wens ik een hele fijne dag toe. Paris en Gerda Moelie, ook aan jullie een fijne dag toegewenst. En Kees die wacht zeker op zijn boetsong ook weer, want hij zegt hij hoort het altijd bij me. Ja, de jongelingen die houden ervan, dus dan stel ik ze tevreden daarmee. Als ze daarvan houden, de cuny. Wat ja doen die mee?
2: Yo, honey, sing.

Ja, dat was dus van Jojo Honey Sing. En het is nog altijd een heerlijk liedje als je dat zo hoort, hè. Dan ga je automatisch meezingen. Je wil meedansen. Maar als je op 30 meter hoogte bent, is het een beetje moeilijker. Dus hou je aandacht erbij, Kees. En ook alle andere mensen die in het verkeer deelnemen, hou je aandacht erbij en geniet ook. Want af en toe heb ik ook wel eentje van een tijdje geleden voor je, maar dan wel in een trendy outfitje gestoken. Over Sonatjeria is deze ook.

Ja, en dat was dus in een lekker pittige trendy outfit gestoken. Asha Bhosle had deze song in de film Saudagar, was dat als ik me niet vergis. Ja. Maar dan heb ik nog eentje van een tijdje geleden. Of ja, vroeger was het normaal dat ze dat deden. Het zijn twee liedjes in één gezet in een trendy outfitje. Hebben ze getiteld als Parda, Sunidhi Chauhan en Rana Mazumdar, die zingen hem. En de stem van Ardy hoor je ook erbij.

Nou, wat een stem had die man toch. En kijk, dat hebben ze dan ook zo erin verwerkt. Dat het gewoon is van... dat ze gewoon zijn stem hebben gebruikt hiervoor. Parda, parda, bye. Is een liedje aan. En dat kwam uit de film Once Upon a Time in Mumbai. Laat ik even naar een nieuwtje gaan, want we zullen het op onze telefoon ook wel hebben zien voorbij komen. De Britse Grammy-winnaar en singer-songwriter Talley Riley is op 5 juni 2026, dus een paar dagen geleden, op 35-jarige leeftijd overleden. De artiest die onder andere meewerkte aan de bekroonde single Lights On van H.E.R. en hit schreef voor Dua Lipa en Khalid kwam om het leven na een steekpartij in Oost-Londen. Riley werd aangetroffen met fatale steekwonden in een tuin in Silvertown, East London. De Metropolitan Police die heeft in verband met het onderzoek 3 verdachten gearresteerd. Verder hebben ze niet bekendgemaakt nog wat er precies gebeurd is, maar zal er een flinke ruzie vooraf zijn geweest. De songwriter, geboren als Mark Olayinka Orabie, die stond bekend om zijn grote stempel op de moderne pop en R&B music. Hij werkte samen met artiesten als Zendaya, Britney Spears en Jessie J. Artiesten uit de Britse muziekscène, onder wie rapper Stormzy, die hebben via social media geschokt gereageerd en hun medeleven betuigd. Ja, erg hè, dat je zulke dingen ook nog krijgt. Je bent zo bekend, je bent zo populair. En dan, zoiets erbij. Kan je niets aan doen.

Het is nou wel een duet, maar Julie Thanks heeft alles voor gedaan. Ze heeft de muziek gemaakt, ze heeft het geschreven, ze heeft ook gezongen. Maar wie de stem van de man is, dat is helaas nergens erbij te vinden. Ik heb het overal gezocht, ik kan zijn stem niet vinden. Deze weet ik wel hoor. Sajid en Parampara.

phenomena, hè? Ja. Een Sophie Style song was deze uit de film Schrikant van 2024. 6:30. Bijna 7 over, laat ik dat zeggen. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op uw favorite radio station, Ujala Radio. Boyk uit Beuningen, dankjewel ook voor je. Fijne dag ook aan u.

Tera, hoe jou uit de film even kijken. Dat was toch wel... Hey, Giovanni, to iske hona, hè. Even dit berichtje erbij halen. Mensen met een chronische ziekte of een beperking... die kunnen door een aantal nieuwe kabinetsplannen flink duurder uit zijn. Volgens het Nibud kunnen de extra rekeningen voor deze groep mensen... oplopen tot wel €300 per maand. Dat is niet niks, moet ik zeggen. Als huishoudens gebruik maken van meerdere regelingen die zullen veranderen, dan kan die kostenstijging oplopen tot zo'n €300 per maand, oftewel €3.500 per jaar. En dat zegt Nibud-directeur Matthias Gijsbertsen. Volgens het Nibud zit het probleem vooral in de samenloop van verschillende maatregelen. Het gaat niet om een losse verandering, maar om een reeks veranderingen die elkaar versterken. Sommige plannen gaan om het schrappen van, of het beperken van regelingen waarmee mensen zorgkosten kunnen aftrekken bij de belasting. En daardoor krijgen mensen bijvoorbeeld minder geld terug van de Belastingdienst voor de hoge zorgkosten voor medicijnen bijvoorbeeld of andere hulpmiddelen. En daardoor lijkt het inkomen hoger en krijgen ze mogelijk ook minder zorgtoeslag. En dat het belastbaar inkomen op papier hoger uitvalt, komt niet doordat mensen echt meer verdienen, maar doordat de Belastingdienst aftrekposten niet meer meerekent. Ja, als je dacht van, oh, dat kan ik erbij zetten en dat kan ik erbij zetten, want ik heb zoveel uitgegeven, de bonnetjes heb je bewaard. Dan lijkt het dus allemaal dat je veel verdient, maar nee. Je krijgt dus niet meer bepaalde dingen van de belastingen terug. Ach ja, zo gaat dat nou eenmaal. En je ziet het wel aan je inkomen wat je hebt opgestuurd en wat je dus nu terug hebt gekregen. Dat klopt ook inderdaad. Laat ik naar deze gaan. Gize uit Welcome to the Jungle.

Ja, goed schoonmaken, dat is ook een kunst hoor. En sommige mensen doen dat zeg maar met een Franse slag. Ze gooien vuil netjes wel, ze vegen alles mooi, maar het gaat onder het mat. Onder de matten. Doen ze ook wel. Anyway, laten we even snel naar een ander nieuwtje gaan. En Trump die was afgelopen maandag bij een basketbalwedstrijd. New York Knicks die speelde tegen San Antonio Spurs in Madison Square Garden. Maar toen de man in beeld kwam, werd hij flink uitgejouwd. En dat was ook nog tijdens het volkslied. Werd er boel geroepen. Hij werd flink uitgejouwd. En dat was niet alleen maar in het stadion, maar ook daarbuiten stonden er mensen en die schreeuwden echt om van wegwezen jij. Ja, zo zie je maar weer. Niet iedereen houdt van hem, maar zo gaat dat ook. Je hebt fans en je hebt de anderen die tegen jou zijn.

geweldig lied was dit ook weer. En dan heb ik ook deze een beetje sneller voor je erbij gehaald. En by the way, Raadjo, kan jou een hele fijne dag toegewenst. En Jasmin, je zit nu pas in de metro. Ja, het mag wel eventjes een dagje een beetje later, hè. Ik weet dat je wel door gaat trekken om je dag vol te maken. Zo ken ik jou. Maar werk ze en een brasa van mij.

What a great, great song is dat. En dat brengt ons naar 8 minuten voor 9 alweer. Gaat allemaal zo snel. Zit eraan tot 9 uur. En ja, ook Verosa in Almere luistert naar Ojala Radio. Dankjewel, Verosa. Fijne tijd ook aan jou toegewenst. En ook Ashmi uit Zoetermeer. Die zegt van Armaan die begint vandaag eens later. Dus zijn we ook wat later in de keuken. Ook een beetje uitgeslapen. Dat mag ook wel, hè. En de groet aan je man Ruby en Kiwi. En uiteraard ook de vakantiegangers die er bij jou zijn. Geniet van elkaar. En dan heb ik ook een andere leuke song voor je. Imi Imi hebben we al gehad. En deze. Het is dan wel even kijken. Nu op dit moment droog. Zonnetje schijnt ook hier in Amsterdam Zuidoost. Ik hoop dat dat bij u ook het geval is. En wat het weer verder betreft. Hoeveel graden het wordt, geef je zo meteen door.

Rama, hi Rama. Dat was weer zo'n prachtig lied hier bij Ojala Radio. Dat we dus hebben gehoord. En ja, deze heb ik al een tijdje niet meer voor je gedraaid. Dus laat ik hiermee eruit gaan. Ik wens u allen een hele fijne dag toe. Blijf vooral afgestemd op your favorite radio station. Morgenochtend om 6:30 ben ik er weer. Jawel. Ik zou zeggen graag tot dan. Signing out voor Ojala Radio. RJ, Shubdin Ek Mubarak Din, Namaskar, Allah Hafiz, Gate Gungunate, Ormus Karate, Erlehna. En bij de week zou je het weerbericht nog doorgeven. Hè? Vandaag wordt het zo'n 16 tot 18 graden, dus dan weet je dat. Blijf afgestemd. Signing off.

video en audio podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin het, door Zalgren het. Of ga je trouwen? Door Vivao Honeval het, door Shadi Honeval het. Ja, Kizika Moende Sanskar het. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Andere vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huis aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sono Nigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits kwam wat traag op gang, maar is nu nog volledig bezig. Nog zo'n 300 kilometer. Wat opvalt is een autobrand bij Roosendaal op de A58 richting Bergen-op-Zoom.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegbroodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kids Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsakte. Orham. Aap Se Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp nummer her. Ujala Radio.
3: Star.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 30 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder in het hele land geen files langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodel met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Yo Jala Radio, Ujala Radio, feel the rhythm.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroegavond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zinvol. Door DJ Afermaes op Ujala Radio. Vandaar Afermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar op de meeste plekken is er maar weinig te melden. Op de A9 richting Alkmaar wel file voor knooppunt Kooimeer. Ongeveer 10 minuten door bergingswerk, er is één rijstrook dicht. De andere kant op is de vertraging zo'n 20 minuten. En bij Zoetermeer gebeurde een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Bleiswijk sta je 10 minuten in de file, want er is één rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. In Vriezenveen mogen agenten vanavond preventief fouilleren tijdens een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang. De gemeente Twente-Rand heeft het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden vorige week. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen nadat betogers met stenen en vuurwerk hadden gegooid. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak, bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten, goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. En minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor de misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo, mijn naam is Subhaan Saur. Aap luk sundra hai Ujala Radio ka program.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wisselvallig en af en toe een bui, daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, I love you.
3: You are...
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

या कोई बुलाए और कोई आए, अब दिले चाहे क्या. Ja, een heerlijke gana dat draait om een hart dat precies, maar dan ook exact weet wat het wil. Want ja, soms kunnen er allerlei mensen op je pad komen, maar je gevoelens kiezen uiteindelijk zelf wie echt, maar dan ook echt belangrijk is. Ja, het is 11:45 geweest, vandaag 9 juni. Je hoort het, we beginnen met de heerlijke dosis positieve vibes, want muziek, Ghana brengt ons samen en laat ons even genieten van de mooie dingen in het leven. En ja, wat past dan daar beter bij dan deze Soso Lobby mix van Good Vibes? Ja, Soso Lobby, alleen maar liefde, dat is wat centraal staat vandaag. En dat is precies de sfeer die we vandaag willen uitstralen hier op Ujala. Ja, liefde voor muziek, liefde voor het leven en waardering voor de mensen om ons heen. Goedemiddag, het is vandaag 9 juni. 9 juni alweer. Tijd wat ja, de tijd gaat behoorlijk snel. Ja, vandaag geen koffie en chai, maar wel een lekkere fles water wat ik hier zo op mijn bureau heb staan. Ja, jullie kunnen gewoon rustig genieten van jullie koffie en chai, maar Lloyd en Anand, die hebben vandaag even wat anders te doen. Dus ja, toen zag ik mijn kans om eventjes binnen te komen door de luidsprekers van jullie radio om samen liefde en positiviteit te beleven. Want ja, dan voelt elke dag toch wel een klein beetje, ook al is het maar een klein beetje zonniger. Ja, of je nu onderweg bent, aan het werk bent of gewoon lekker aan het ontspannen bent, ik zou zeggen, voel de energie, geniet van de muziek en neem die goede vibes mee de rest van de dag in vandaag.

Ja, op dit moment hier in Den Haag is het een beetje een afwisseling van zon, wolken en buien. En zo zal het waarschijnlijk over heel het land zijn op dit moment. Ja, en tijdens zonnige momenten wordt het dan 16 tot 18 graden. Maar in de loop van de middag, in het begin van de avond, is er een grotere kans op felle buien met flink wat onweer. En ja, ook wat windstoten die je kan verwachten. Ja, en in de nacht, dan is het vaker droog met wat opklaringen hier en daar. Ja, de hele week tot en met vrijdag zie ik alleen maar grijze wolken. Maar vrijdag ziet het er wel heel erg donker en somber uit. Maar vanaf zaterdag, als het weekend dan daadwerkelijk begonnen is, dan zie ik dat de temperaturen toch wel een beetje gaan stijgen. Dan wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Het wordt een beetje half zonnig. Een beetje bewolking. Maar het is in ieder geval droog dan.

Ja, het is de heerlijke donderdag of de heerlijke dinsdag hier zo bij Ujala Radio. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van de liefde hier zo bij Ujala Radio. Want met Ujala heb je dag. Als je dag met Ujala begint en als je onderweg bent en je hebt je radio aanstaan, ja, dan voelt elke dag een beetje zonniger. Ik zie ik mooi Ghana, groep Zurit Ghana. En met die warme gedachten heb ik hier zo Tuchko. De prachtige mooie stem van Arijit Singh uit de film Cocktail deel 2. De film is nog niet uitgebracht, is nog niet gereleased. Volgens mij staat die pas volgende week op de planning. Maar die Ghana, die nummers die erin zitten, die zijn voortreffelijk. Die zijn heerlijk. Het is muziek die recht uit het hart komt. En het is Arijit Singh on the vocals.

Chahigan Koe Tujiko. Ja, sommige mensen worden een hoofdstuk in je leven en andere... Ja, Doeser Koe, zij worden het verhaal. Ghanese naam heet Tujiko. Komt uit de film Cocktail deel 2. En Ghana dat toch echt laat horen waarom Arijit Singh al jaren tot de meest geliefde stemmen van Bollywood behoort. Ja, je hoort het. Zijn stem is zacht, het is oprecht, het zit vol emotie. En hij neemt je mee in een verhaal over liefde, verlangen. En natuurlijk ook de bijzondere plek die iemand in je hart kan innemen. Ja, de prachtige mooie sfeer van dit liedje, die is liefdevol. En dat is zo mooi wat muziek met je kan doen. Het is vaak de muziek die iets in je hart raakt. Ja, het is de gezelligheid. Het is de heerlijke, gezellige dinsdagmiddag hier bij Ujala Radio. Arwobi Amit Jairam Kisaat. Ja, vandaag is het dus 9 juni, zie ik hier zo op de kalender. Ja, dat is nog maar een paar dagen voordat het WK voetbal gaat beginnen. Hey sexy lady, you are... Ja, 11 juni, dan gaat het beginnen in Mexico-stad met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Ja, 11 juni begint het en het loopt lang door. Ja, het loopt tot en met 19 juli loopt hij door. En dan wordt de finale gespeeld in New Jersey in de Verenigde Staten. Ja, belangrijke feiten is dat het de eerste WK is met maar liefst 48 landen. En het wordt georganiseerd door 3 landen dit jaar. Door Mexico, door Canada en de Verenigde Staten. En in totaal worden er dan 104 wedstrijden gespeeld. Ja, natuurlijk zitten we gespannen voor de buis om te kijken wat Nederland gaat presteren. En het belooft behoorlijk spannend te worden hoor. In ieder geval, de eerste wedstrijd is aanstaande zondag 14 juni. Dan speelt Nederland om 10 uur tegen Japan. En de volgende wedstrijd die staat dan gepland op 20 juni. Dan spelen ze wat eerder om 7 uur en dan spelen ze tegen Zweden. En verder hebben we ook vrijdag 26 juni. Dan speelt Nederland tegen Tunesië en die wedstrijd is wel laat. Gelukkig is het op een vrijdag, zo vlak voordat het weekend begint. Althans, het weekend is dan al lang begonnen, want ze spelen dan om 1 uur 's nachts. Ja, dus dit is wat er op de planning staat. Daarna de nummers 1 en 2 van de groep, die gaan dan door naar de knock-out fase. En ook de 8 beste nummers 3 van alle groepen plaatsen zich dan voor de volgende ronde. En die knock-out fase die begint dan op 28 juni. Ja, Nederland die speelt dus in groep F en die speelt dan tegen Japan, Zweden en Tunesië. Ja, dat moet appeltje-eitje worden denk ik dan, hè? Of niet soms? Ja, veel verstand heb ik niet van voetbal. Maar ik vind de WK en EK, ja, dat vind ik toch altijd wel gezellig. Vind ik altijd wel spannend. En dan ben ik enorm betrokken. Ja, dus de WK-sfeer die halen we alvast al in huis. Op straat zie ik de vlaggetjes al hangen. Oranje versierde straten. En dan is het wachten tot de WK-finale op 19 juli in New Jersey. En dan maar hopen dat Nederland er in ieder geval bij zit. Ja, bijzonder nieuws is dat de Iraanse voetbalbond die meldt dat de tickets van de Iraanse supporters voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, ja, onverwacht zijn ingetrokken. Ja, en welk land of welke organisatie dat besluit heeft genomen, dat is onduidelijk. Ja, en volgens de Iraanse bond zit de Verenigde Staten daarachter, want ja, die is natuurlijk in oorlog met Iran. Ja, en de bond die vindt het schandalig dat het besluit zo kort voor het WK is genomen. En de FIFA en de Verenigde Staten die hebben ja, vooralsnog nog niet gereageerd. Ja, en gisteren werd bekend dat de Somalische scheidsrechter Omar Artan, ja, bij aankomst in de Verenigde Staten meteen direct is teruggestuurd.
En dat, ja, dat hadden we niet verwacht, want vorig jaar werd hij verkozen tot de beste Afrikaanse scheidsrechter. En ja, het schijnt dat hij niet door de veiligheidscheck zou zijn gekomen. Ja, dat is toch wel bijzonder jammer. Daar heb je al die tijd daar naartoe gewerkt. Ben je er bijna? En dan moet je weer terug naar huis.

Ja, de WK-gekte die is al bijna losgebarsten. In ieder geval op straat zie je de versieringen hangen en het komt ja, steeds dichterbij. Ja, het is vandaag 9 juni. Het is lekker dinsdag. Het is de heerlijke dinsdagmiddag hier op Ujala Radio. En dit keer geen koffie en chai vandaag. Althans, geen koffie en chai met Lloyd en Anand. Ja, jij kan wel een koffie of een chai pakken. Ik heb in ieder geval een heerlijke water. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. De sfeer hier bij Ujala, die is lekker gezellig. Hij is warm en hij is romantisch. En bovendien ook vol herinneringen, zoals deze film Salaam Namaste. Ganaka naam heet My Deal Goes... Ja, alweer zo'n 20 jaar geleden, denk ik.

Ja, soms begreep je je hoofd niet helemaal, maar je hart, die weet het allang. My deal goes, uit de film Salaam Namaste. Ja, een echte Bollywood classic die meteen dat verliefde speelse gevoel oproept. Ja, ik zei daarnet zo'n 20 jaar geleden en dat klopt ook, want hij komt uit het jaar 2005. Hij ging in première op 9 september 2005 en de hoofdrollen die werden gespeeld door Saif Ali Khan en Priti Zinta. Ja, het was de eerste grote Bollywoodfilm die volledig in Australië werd opgenomen, voornamelijk in Melbourne. En ja, hij had ook veel meer hits in zich, zoals Tu Jaha en What's Going On. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana, je hoort ze altijd hier zo bij Ujala Radio. Dus laat dit liedje nog even nazinderen. Glimlach een beetje. En ga verder met je prachtige mooie dag in die heerlijke lichte Bollywood vibe hier op Ujala. Bring a

Ja, vandaag is het dus 9 juni en in heel Nederland geldt vanaf dinsdagmiddag code geel en dat meldt vandaag het KNMI. Ja, verspreid over het land kunnen enkele stevige onweersbuien overtrekken met mogelijk wat hagel en windstoten. Ja, daar zit je nou net niet op te wachten. We zijn bijna in die zomer. De afgelopen weken voelden ook lekker zomers. Temperaturen hebben we behaald van zo'n 30 graden en dan krijgen we te maken met hagelstenen van mogelijk 2 centimeter in doorsnee en windstoten. Ja, hou je vast. Die moet je goed vasthouden, want die gaan tot 60 kilometer per uur. Ja, bamperibam, als je niet goed vasthoudt, dan waai je zo weg. Ja, het is nu 10 minuten over de klok van 12:30 en de waarschuwing die gaat in om 3:00. Dus wees voorbereid, want hij duurt naar verwachting tot 9:00. Ja, en de zwaarste buien die zullen dan in de loop van de avond weer verdwijnen. Ja, en het Weerinstituut die heeft dus code geel afgegeven als er kans is op gevaarlijk weer. Dus ja, het advies is om op te letten, vooral als je de weg op gaat.

film kanaam heet Welcome to the Jungle. En dit is een frisse, energieke remake van een echte Bollywood klassieker. Ja, met die herkende party vibe. Ja, Ucha Lambakat. In 2007 werd het een gigantische hit dankzij de chemie tussen Akshay Kumar en Katrina Kaif. En inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de meest iconische Bollywood dansnummers ooit. Ja, en deze remake uit het jaar 26, Ekdam Fresh, die zet deze legende voort. Ja, soms zeggen ze wel eens sommige liedjes veranderen van gezicht, maar hun energie, die blijft altijd herkenbaar. Ja, zoals ik zei, vandaag geen koffie en chai voor mij. Geen koffie en chai namens Lloyd en Anen. Ik heb wel een flesje water en jij kan je eigen koffie en chai met je meebrengen of meenemen waar je ook naartoe gaat. Ja, en dat geldt ook voor Henk Behoren. Hij is op dit moment in de auto, normaal gesproken met koffie en chai. Maar dit keer moet je het met mij doen. Ja, waar je ook gaat, Henk, geniet van je dag vandaag. Geniet van Ujala Radio. En je weet het, hè. Ik zeg altijd 2 ogen op de weg, 2 handen aan het stuur en 2 oren bij je favoriete radio. Thank you.

Ja, het is vandaag 9 juni en in Den Haag ontvangt premier Jette vandaag zijn Duitse collega van Noord-Rijn-Westfalen. Ja, de twee praten dan over samenwerking tussen Nederland en Duitsland op onder andere het gebied van economie en grensregio's. Ja, en nieuwe cijfers die laten zien dat de asielinstroom vorige week rond de 900 aanvragen lag. En het kabinet werkt ondertussen verder aan een eenvoudiger financieringssysteem voor gemeentelijke opvang. Ja, en internationaal in het buitenland blijft de situatie rond verschillende conflicten en spanningen in de wereld onrustig. Ja, vrede is ver te zoeken en met de nieuwe ontwikkelingen rond diplomatieke en veiligheidskwesties blijft het in de wereld onrustig. Ja, en ik zei daarnet, het WK voetbal is volop bezig. Oranje maakt zich op voor de volgende fase van het toernooi, nadat de groepsfase wedstrijden deze week verder doorgaan. Ja, fans kijken vooral uit naar de beslissende duels richting de knock-out fase. Ja, het komt steeds dichterbij. Ja, en in Nederland verder is er ook aandacht voor een kleine brand bij een opvanglocatie in Cadier en Keer. Niemand is gelukkig gewond geraakt, maar het pand, ja, die moest wel worden ontruimd. Ja, en qua politiek is het vandaag best wel een politieke rustige nieuwsdag. Met veel aandacht voor internationale samenwerking en de ontwikkelingen in en rond Europa.

Ja, en de brand waar ik het net over had. Het schijnt dus dat het gaat om een minderjarige die verantwoordelijk is voor de brand. Ja, als daar nog meer nieuws over is, ja, dan hoor je dat natuurlijk van mij. Vandaag hier bij Ujala Radio op deze prachtige mooie dinsdagmiddag 9 juni. Het is op de klok 13 minuten voor de klok van 1. Ja, dit uurtje is nog lang niet voorbij, dus we genieten nog eventjes van de heerlijkste hits en de beste Ghana. Isbar, ik rustige Ghana, organische naam he, Inam.

prachtige mooie stem van Jaseline Royal samen met de one and only Bacha. Hotope inamatera tuhi inamamera he. Ja, een heerlijke romantische gana dat helemaal draait om jouw pure liefde en diepe verbondenheid. Want ja, sommige mensen worden niet alleen deel van je leven. Ze worden de reden dat je vandaag op dit moment glimlacht. Ja, we genieten van de beste hits en de heerlijkste gana en af en toe ook een beetje tori en wat nieuwsberichten. Ja, het schijnt dus dat Nederlanders wat minder eten weggooien. Ja, ik vind het altijd verschrikkelijk erg als eten wordt weggegooid. En ik schrik er altijd van hoeveel eten er jaarlijks wordt weggegooid. Maar vorig jaar ging het om gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar. En ja, dat heeft zo'n waarde. Het is altijd een beetje moeilijk in te schatten, maar het vertegenwoordigt een waarde van 100 euro. En in 2022 was het zelfs 28 kilo per persoon. Ja, het gaat vooral om brood. Dat wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. En het voedingscentrum adviseert om brood meteen na aankoop in te vriezen. Want ja, dan kan je het langer gebruiken. Ja, voedselverspilling, het is een van de doelen van de Verenigde Naties waar ook Nederland zich aan verbonden heeft. En de verspilling in Nederland moet over 5 jaar zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon. Ja, is nog steeds veel en dan gaat het over 18 kilo per jaar. En met de huidige trend, ja, wordt dat net niet gehaald. Ja, en het is natuurlijk niet altijd te voorkomen, maar het is wel goed om je even bewuster van te zijn. Dat 25 kilo per persoon, als je dat omrekent naar het aantal inwoners wat we hebben, ja, dat dat toch echt behoorlijk veel is. Dus een beetje bewustzijn, een beetje extra letten op wat je eet, wat je koopt, wat je inslaat, tot wanneer het houdbaar is en wat je allemaal in je koelkast hebt. Ja, en soms zit je koelkast zo vol. Of heb je een vriezer die helemaal, ja, helemaal volgestampt zit. En dan weet je niet meer wat er achter zit. Weet je niet meer wat er onder zit. Ja, en dan kan het snel misgaan. Dan gaat het fout. En dan, voor je het weet, ben je kilo's aan het weggooien in je kliko of in je vuilnisbak. Dus ja, een klein beetje bewustzijn kan geen kwaad, toch? Ja, en degene die ervan wordt verdacht bij de vluchtelingenopvang in Cadier een keer brand te hebben gesticht. Dat is dus een minderjarige bewoner. Ja, dat zegt de politie dus. En bij de brand kwam gisteravond zoveel rook vrij dat het gebouw moest worden ontruimd. En het vuur was gelukkig snel onder controle. En ja, gelukkig raakte niemand gewond. Ja, op de weg zie ik dat het ook behoorlijk rustig is. Ik zie maar 2 files staan. Ja, die zijn niet zo lang. Ja, een lange tussen Gouda en Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Ja, daar staat 4,1 kilometer file. En ook op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens 2 kilometer. Ja, als je in de file zit, ja, rij voorzichtig. Je hoeft in ieder geval niet te haasten. Want als je niet haast, kan je langer blijven luisteren naar de heerlijke Ghana op je favoriete radio. Doe jij het toch. Dunia Kamishur, Hindustani Hit Radio, Orwobi, Amit Jairam Kisats.

Ja, het is de Love Fusion mashup Ghana van Rohit Chedi en Safira. Ja, toch zo'n heerlijke mix waarin ja, verschillende stijlen samenkomen tot één heerlijke, energieke Ghana. Ja, wanneer muziek samenkomt, dan ontstaat er iets wat woorden alleen nooit kunnen vertellen. Ja, en dat maakt deze Ghana zo leuk. Ja, het maakt het zo leuk zo hoe verschillende muzikale werelden bij elkaar worden gebracht. Ja, laat je lekker meevoeren met de heerlijkste hits hier bij Ujala Radio. Ja, zometeen gaan we er even tussenuit voor een reclamebreak. En later hebben we nog meer full-on entertainment hier bij Ujala Radio vandaag.

Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Ride van Taghi heeft twee nieuwe advocaten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bevestigd dat Ronald van der Horst en Aniek Slijters hem gaan bijstaan in het hoge beroep in het Marengo-proces. Taghi zat ruim een jaar zonder vaste verdediging na de aanhouding van zijn vorige advocaat Vito Shukrula. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगेगा विल जय बरिखी स्टूर नार ओंस स्टूडियो हाँ विल जय बरिखी स्टूर नार ओंस स्टूडियो दन कंदर स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात दिन आप हमसे बात कर सकते हैं
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Ujana Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio. Ujala's Sona Chireya.

politie heeft traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans ebola-quarantainecentrum. En Nederlanders gooien steeds minder eten weg, maar toch gaat nog zo'n 7% de afvalbak in. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ridwan Taghi heeft twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, gaan hem bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. De Keniaan

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wisselvallig en af en toe een bui, daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. In de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen na een dagenlange zoektocht. Gisteren werden bijna 100 scholen gesloten na meldingen van het dier. De beer van ongeveer 100 kilo werd uiteindelijk in een achtertuin gevonden en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Vorig jaar waren er in Japan ruim 200 aanvallen door beren en vielen er 13 dodelijke slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
4: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chiraya.

Ujala Radio, because it is een norm. Voor mij is dit een stuurmail naar info@ujala.nl. Info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Ujala's Sona Chireya.

the new video and audio podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. Binnenkort jarig, door jenemdien hè, door zaalgren hè, of ga je trouwen? Door wiva honne wel hè, door shadi honne wel hè, ja kisika moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap de sekte hè, 15 vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are, you are, you are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand brak gisteravond uit in het gebouw, waarna het volledig werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt en na ventilatie konden de bewoners later terugkeren. De politie onderzoekt nog de toedracht van de brand. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Den Haag kunnen heen willen. Amrit mogen en maat, wie mogen vandaag gebezen wie wacht je gentiaatje. Goedje gemaakt per namens lieve mama en lieve saas. Ginti, jinkurai, pjara pjara de maat en pjari pjari bieti gewaas. En badhanya, shubkaam na kesan peeske. Amrit mogen en maat, wie mogen vandaag gebezen wie wacht je gentiaatje. Is goedje gemaakt per lieve man. Amrit mogen, apri pjari pjari, lieve, lieve vrouw. Dharmpadni, maat, wie mogen vandaag gelegd. Dilo jan se pjaar, mahabba, dilo jan kesan. Ars krijgen.

Den Haag kan rennen willen. Amrit Mohan en Madhvi Mohan Parakhi uit 20-jarig huwelijksjubileum. Biswivi Wahke Genti hè uit Nautarik. Jun Koris, goeie gemak weer namens Amrit Mohan voor lieve Beauty Queen. Madhvi Mohan Parakhi, pjaar, maar habbet gezaad, nog maken voor meisje. Amrit Mohan en Madhvi Mohan Parakhi, Biswivi Wahke Genti uit je goeie gemak weer. Behen. Gayatri Behen Madhvi Mohan Parakh en Chutku Amrit Mohan Klee. Amar Lalku Sali Madhvi Klee en Saru Bhai Amrit Klee. Badhaiya Shubkamna ke saath pesh kare hain.

You are. Ujala Radio Headlines. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, met name gericht op de financiële sector. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. En het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. SOMI, een stichting die collectieve rechtszaken voert over digitale platforms en privacy, begint een zaak tegen Snapchat. Volgens de organisatie heeft het platform een verslavend ontwerp en maakt het onrechtmatig gebruikersprofielen voor gerichte advertenties aan, ook van minderjarigen. Er wordt een schadevergoeding geëist, 1000 euro voor jongeren en 750 euro voor volwassenen. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: Rout Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala.

0: nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देशभर में सुनाई देता है फिया डीएबी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देशभर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
12: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De dinsdagavondspits verloopt zoals gebruikelijk weer druk, met in dit geval zo'n 500 kilometer file al in totaal. De meeste vertraging op bijzondere files die noem ik de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De nasleep van een vrachtwagen die in brand heeft gestaan op de A2 zorgt nog altijd voor vertraging daar. Van Maastricht naar Eindhoven, het hoofd van knooppunt Leenderheide, is dat gebeurd. Daar is de rechterreis ook nog dicht en dan kost je nog een half uur. En let op, dit gaat duren tot 7 uur voor de vrachtwagencombinatie geborgen is. De A2 dan, Amsterdam richting Den Bosch. Voor Vianen een auto met pech, hier is de linkerreis zo dicht met een vertraging van een kwartier. En er gebeurde een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De weg is vrij, maar het kost je nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live.
3: Ujala Live.
4: Ujala's Sona Chireya.

You are. Ujala Radio Headlines. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden heeft ingestemd met de naamswijziging. Twee Nederlanders zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Ze worden verdacht van het importeren van cocaïne uit Brazilië en Colombia. En de Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, met name gericht op de financiële sector. En tot zover de headlines op Ujala Radio. Ujala Radio Headlines. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden heeft ingestemd met de naamswijziging. Twee Nederlanders zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie.

आवाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज।

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft 2 boetes van in totaal 160.000 euro voor tabaksfabrikant Philip Morris vernietigd. Volgens de rechter was een proefactie voor het tabaksverhittingsapparaat IQOS destijds geen tabaksreclame, omdat het apparaat toen niet als tabaksproduct werd beschouwd. 6 andere boetes, samen goed voor ruim 236.000 euro, blijven wel in stand wegens overtreding van het reclameverbod voor tabaksproducten. Philip Morris heeft aangekondigd later inhoudelijk te reageren op de uitspraak. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. En 2 Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Ze worden verdacht van het importeren van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 3:10, dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीलैंड, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Toe Janito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: WNUR. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits druk, met in totaal nu nog zo'n 500 kilometer file. Ook nog een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid over het land komen stevige en zware onweersbuien voor met veel neerslag. Dus oppassen als je de weg op gaat. Wat opvalt nog is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopert Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot vanavond 8:30 duren. De rechterrijstrook is dicht, met vertraging 30 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoopert Oude Rijn en Zaltbommel is het langzaam rijden over bijna 20 kilometer. En dat kost je bijna 3 kwartier extra. En de A27 is ook druk. Utrecht richting Breda voor Werkendam. Bijna 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala's Sona Chireya.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Het college van beroep voor het bedrijfsleven heeft 2 boetes van in totaal 160.000 euro voor tabaksfabrikant Philip Morris vernietigd. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging. En 2 Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groots Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Ze worden verdacht van het importeren van cocaïne uit Brazilië en Colombia. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: U luistert naar Ujala Radio.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 3:50, dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Het college van beroep voor het bedrijfsleven heeft 2 boetes van in totaal 160.000 euro voor tabaksfabrikant Philip Morris vernietigd. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging. En 2 Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groots Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Ze worden verdacht van het importeren van cocaïne uit Brazilië en Colombia. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. De rechtbank heeft een 81-jarige man uit Assen veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. De vrouw werd vorig jaar augustus omgebracht en haar lichaam werd later gevonden in een kanaal bij Tinarlo. De rechters spreken van een zuivere vorm van femicide nadat de vrouw seks had geweigerd en de relatie wilde beëindigen. De man werd vrijgesproken van moord wegens gebrek aan voorbedachte raden, maar wel veroordeeld voor doodslag. Hij geldt als verminderd toerekeningsvatbaar door hersenschade. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: QR.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondsplits is voorbij, maar op een paar plekken nog behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoppen Nederheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand heeft gestaan. De rechterrijstrook is daar dicht en het gaat zeker tot vanavond 8:30 duren. De vertraging is een kwartier. A2 Utrecht richting het zuiden. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam nog 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujanas Sona Chiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. De rechtbank heeft een 81-jarige man uit Assen veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Het college van beroep voor het bedrijfsleven heeft 2 boetes van in totaal 160.000 euro voor tabaksfabrikant Philip Morris vernietigd. En een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is al even voorbij, maar er staan nog wel zo'n 3 files. De A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopert Leenderheide wordt nog altijd de vrachtwagen.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. De rechtbank heeft een 81-jarige man uit Assen veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Het college van beroep voor het bedrijfsleven heeft 2 boetes van in totaal 160.000 euro voor tabaksfabrikant Philip Morris vernietigd. En een grote groep Westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Oezana Radio. Mail vandaag nog naar info@oezana.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Oezana Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@oezana.nl.
4: You are.
5: Dit is het Oezana Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een bestuurder van de bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het luchtalarm blijft bestaan en wordt vervangen door een nieuw landelijk sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Dat schrijft minister David van Weel. Het huidige systeem is verouderd en beperkt inzetbaar. Naast NL Alert blijft een sirene volgens de minister nodig, omdat digitale waarschuwingen in crisissituaties of oorlog kwetsbaar kunnen zijn. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harte in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws op Oezana Radio.
3: Oezana Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oezana Radio is er voor ons allemaal.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Oezana Radio Kistudumeer. Top Hijia. naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hamse baatkerse kreeg. Orham, aap se baatkeringe. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsebaan in Boxtel een boom op zijn voertuig viel. Het luchtalarm blijft bestaan en wordt vervangen door een nieuw landelijk sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. En de rechtbank heeft een 81-jarige man uit Assen veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, vol de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Frankrijk en Duitsland hebben het gezamenlijke straaljagerproject FCAS na 9 jaar en miljarden investeringen beëindigd. Conflicten tussen Dassault en Airbus over leiding en werkverdeling, plus meningsverschillen over militaire eisen, maakten verdere samenwerking onmogelijk. Beide landen blijven wel samenwerken aan andere defensieprojecten. Duitsland onderzoekt inmiddels alternatieven voor een Europees gevechtsvliegtuig. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: You are. Holland Hottest Radio Station.
7: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. Frankrijk en Duitsland hebben het gezamenlijke straaljagerproject FCAS na 9 jaar en miljarden investeringen beëindigd. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulse baan in Boxtel een boom op zijn voertuig viel. En het luchtalarm blijft bestaan en wordt vervangen door een nieuw landelijk sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hai, door Salgren hai. Of ga je trouwen? Door vivaah honne wale hai, door shadi honne wale hai. Ya kisi ka mundan sanskar hai. Ujala Radio पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और Ujala Radio स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. Sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Zijn belang zou volgens ingewijden honderden miljoenen euro's waard zijn. Spyker wordt onderdeel van fintechbedrijf W Group. Het merk kondigde ook de nieuwe C8 Predator aan en wil technologiebedrijf Spyker Digital oprichten voor innovaties in de luxe autosector. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel? Door DJ A. Vermaais op Ujala Radio. Vandra Vermaais. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kef.
4: Hi everybody, this is Malaika Aura Khan.
5: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Mijn Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.
1: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Archeologen hebben bij werkzaamheden in het beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. En sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
1: Sharma ke naja,

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Archeologen hebben bij werkzaamheden in het beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. En sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

show voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: दरों पर फरियाद।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Wel, u luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Archeologen hebben bij werkzaamheden in het beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. En sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training.